0: Beekensman. Beekensman. Leken de mijn mama.
1: Nee, maar verder, kom ik joh.
0: Beekensman. Beekensman. Leken de mijn mama.
1: Nee, onze liedje moest nog te maken snappen. De enige moest je met een stukje het hinder.
2: Jeg kan ikke like morsomt som ekte komikere, men kan ekte komikere joike? Hey, la, lo, lo, la, lo, lo, hey, la, la. Fader, jeg suger jo i det her, men heldigvis har jeg et reinstyr, så du kan bli med og...